0: zo is te zijn. Ja, zo is te zijn.
1: Ja, niks meer is bespreken hoor.
0: Ja, zo is te zijn. Ja, zo is te zijn. Ja, zo is te zijn bij ons. Paris liegt hier in Texas. New York reicht bis zur Krim. In Berlin regiert der Putin. Es hat kein Schnee in Röperding.